taste so good to me.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft daar gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in twee sets. 6-3 en 6-4. Het is nog maar de tweede keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe wolken en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
3: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
2: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Journaliste Katrien Salens heeft meer details.
4: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
2: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in het ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem zwaar gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig. Maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejčka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
5: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
6: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
5: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
6: Wie is dat? Ook een kinesist?
5: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
7: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
10: Aha, Minerva.

if I could write about the way you make me feel.

Dan met een hand vol zonnestralen, dan genassen karkwalen. En ik maak de ongelukkigen weer tevreden. Wanneer ik naar de hemel kijk en niets dan wolken zie, dan terug.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaaf voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team. Dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen. Naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdoos hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jongen.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
8: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
11: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
10: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni. Dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. Twee op de drie bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
12: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
10: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok. En kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken. En dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Lateraar, Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès in het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenaria's, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
16: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci ImmoBiep.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Good morning.
18: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.

Het is inderdaad weer vrijdag, luisteren naar vrijdag 7 augustus 2026. En ik moet het eerst vertellen aan al onze luisteraars dat ik jullie allemaal hartelijk moet danken voor de veelvuldige verjaardagswensen die ik gekregen heb deze week. Zowel in mijn postbus hier op de radio, als op Facebook, als gewoon in Natura, dat mensen mij gefeliciteerd hebben. Bedankt daarvoor. Doet de jeugd aan je hartje.

En het is een waarheid als een koe luisteraar. Elke vrijdagochtend zit ik hier als een halve schoenzool. Nog niet wakker. Want het was natuurlijk weer gisteravond de swing en jive popcornavond. En af en toe de boogie woogies erbij. En het is elke week opmerkelijk. Meer en meer en meer volk. Op de duur barst onze feesttent volledig uit zijn voegen. Maar we zijn er niet kwaad voor.

Uiteraard zitten wij hier niet alleen. Ook in Studio 2 hebben we goede gezelschap. Ons Marjeke Elvis is erbij. Die heeft haar koffie al bij. En koekjes. Ja. Dus heb je wat te vragen, heb je wat te zeggen of iets te vertellen? Je weet het, de babbellijn staat open. 03 219 17 27.

Wij hopen natuurlijk al dat u de hond hebt buitengelaten, dat u al naar de bakker bent geweest en dat u al met uw twee voeten onder tafel zit. En dat inderdaad ook bij u de koffie geurig ruikt. En laten wij dan de rest doen, laten we samen naar 10 uur gaan. Welkom in Goedemorgen Antwerpen op deze zonnige vrijdag.

0: Welkom luisteraar allemaal in deze Goedemorgen Antwerpen van deze vrijdag 7 augustus.
1: Danny van Tichelen wenst u allemaal een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Aha, aha.

wat mooi van Tommeke. I couldn't say goodbye. En onze koptelefoon een beetje stil moeten zitten, want we zijn aan het fluiten, hè, maar we moeten wakker worden. Maar nou, ja, we moeten wakker worden. Hè. Laten we eens teruggaan in de tijd met deze Mark Winter. Ik heb er nog nooit van gehoord van die man, maar het is wel een leuk nummertje om mee wakker te worden op een vrijdagochtend. She wear Venus in blue jeans.

De beste uitvinding die ze ooit hebben gedaan. Jeansbroeken. Venus in blue jeans. Mark Winter was dit. Goedemorgen. Als je net wakker wordt, het is Minerva waar je naar luistert. Ik heb een dame van formaat meegebracht. Deze Shirley Bassey.

Dat is een speciale plaat die ik voor mezelf heb gedraaid. Yesterday when I was young. Inderdaad, als er al 65 op de teller staat, dan begin ik inderdaad al te tellen. Je hoort de Shirley Bassey. Er is er eentje jarig. De Freddy is jarig. Hij komt vanmiddag naar ons Minerva Café mosselen eten met zijn vrouwke Maria. En die biedt deze plaat aan speciaal voor zijn verjaardag. Freddy, een dikke proficiat man. Maak er een toffe dag van. Voor jou, Helen Chavira met Queen for Tonight.

0: Speciaal voor de Freddy die vanmiddag in het Minerva Café mosselen komt eten met zijn vrouwke Maria voor zijn verjaardag. Zou jij ook eigenlijk eens moeten doen onze mosselen komen proeven, luisteraar, hier op het Sint-Anneke. Kastanjedreef of Wandeldijk, dus naar gelang hoe je naar hier komt. Maar daar moet je zijn bij het Minerva Café.
1: Dit is Goedemorgen Antwerpen met Annie van Tichelen.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

Je had hem natuurlijk al herkend, hè? André Hazes senior. En waarom? Ja, waarom? Om wakker te worden aan mannen, natuurlijk, hè? Dit is de legendarische Fats Rowdy Band.

0: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
4: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke?
5: Vrongs is dat manneke.
6: Ik lig nog op mijn aanbraak. Maar dan, hé, die is er al.

Je hebt de Devil in Disguise, dat was Elvis Presley. En je weet het, nog een goede week zijn we verwijderd van onze top 1000. En ons Maria, die zit op hete kolen, want die weet ondertussen al, denk ik, hoeveel keer hij gaat genoteerd staan in onze top 1000. Dit is Miss Lisa Del Don.

Onze eigenste Lisa Tilbul met een heel mooi Roomba Bolero ritme. En deze Blue Bayou. Deze man is aanstaande zondagjarig, luisteraars.

0: Meneer De Gieter, je kent hem wel als Willy Sommers. Hij is aanstaande zondag jarig, luisteraar. Hij wordt 74 jaar. Kun je je voorstellen, zeg ik. En dit was ook een nummer uit 1974. Deze blijft nog een uurtje bij mij. En deze man die was gisteravond meer dan eens aanwezig op de dansvloer. Deze Barry White. Het is zo leuk om met hem wakker te worden. I can't get enough of your love, babe.
1: It doesn't seem to me like it's enough.

0: De eerste zonnekloppers zijn er hier al op het Sint-Anneke met een handdoek. Ik hoop ook dat ze een transistradio bij hebben, dat ze kunnen luisteren naar Minerva. Wat Betty White kwam langs met I Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: Als u zorgt voor een lekker ontbijt, maken wij het op de radio gezellig met Danny van Tichelen.

De heren en de dames van Champagne. En how about us? En deze man, daar ben ik ook voor benieuwd hoeveel keer hij gaat genoteerd staan in onze top 1000. Engelbert Humperdinck.

En wij doen het in één adem hier in onze wandelgangen van Radio Mireva. Als je engel werd, Humperdinck zegt, dan zeg je ook deze man, hè? Inderdaad, meneer Tom Jones. Dit wordt onze laatste vocale in deel 1. Please, let it be me.

mensen die het nog niet mochten weten, op 17 augustus beginnen we eraan met onze top 1000. Karin die geeft de aftrap maandagochtend tussen 8 en 10. En we gaan door tot en met zondag 23 augustus. En als je wil, dan kan je erbij zijn die zondagmiddag live in onze feesttent. We gaan van alles organiseren. Het is de moeite om dat in je agenda te schrijven. Dus 23 augustus, als je wil, kom dan even naar onze feesttent en maak het laatste mee, de laatste 100 van onze top 1000. Oké? En we gaan even pauzeren met Booker T. Jones en deze Time is Tight. Graag tot aan de andere kant van 9. Tot zo.

0: Oh, new beat, house, techno, hip-hop. Ik lag er dan op mijn zenuwen. Maar ik heb dan een zender gevonden op 98.0, die je daar niet trouwt. Radio Minerva. Moeten ook de platters, Veralin, Frank Sinatra, al die goede muziek van Oud Maan en Taart, en daar wil ik clip van zijn. Dan kan ik elke dag naar de Al Jobox Lekens luisteren. Am I that easy to forget? Word je zoeklid en bel de studio op 03-219-17-27. Dat is 03-219-17-27. En word lid van de grote Radio Minerva-familie.
1: Voordat de haan kraait en de dag gaat krieken, is hij er al. De Danny bij Radio Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomer uit te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door, hoeveel keer.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
3: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft De Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in de cijfers. Mogelijk piekt dat cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van VIAS.
5: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur. Zoals verkeersremmers.
3: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine 500 miljoen euro, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden. De rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar trouwens al eens voor beboet. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
9: 1924 euro.
8: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
9: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
13: Aha, aha, aha. Minerva. Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
14: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
9: Goedemorgen Antwerpen.

Welkom luisteraars, deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen van vrijdag 7 augustus 2026. En Candida, dat was hier mijn allerbeste vriend.

Mr. Jerry Jackson en Teller Johnny Say Goodbye. En kijk eens aan, wie hebben we hier uit onze dressoir van Radio Minerva gehad? Meneer All Blue Eyes, meneer Frank Sinatra.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
6: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
7: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de lijst van de beschermde monumenten?

when I found you. Ik voel mij ook altijd een gelukkige mens op vrijdagochtend en zondagochtend als ons Mary aan de telefoon zit. Want dan komt het allemaal goed, hè? When I found you. Elvis Presley met I've Got Lucky. Ik neem u mee terug in de tijd, luisteraar. Ik heb het eer en het genoegen gehad om met deze man ooit eens te mogen samenwerken. Met deze Gene Summer.

0: Doe eens iets dat je anders nooit deed. Dat was de quota van Gene Summer met Elke Dag is er één.
1: Met Danny van Tichelen is iedere morgen een goede morgen.

0: lopen samen terug naar het geluk. Samen met Helen Shapiro en Walking Back to Happiness.
1: Ja, jongen, als je het mij vraagt, hè, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen te Antwerpen. Dat is een stukje radio waar je blauw van wordt.

0: met de dag als ik jouw nachten delen mag.
1: Wat heeft iemand toch ook mooie muziek gemaakt, hè? Thijs Rob de Nijs met Ik laat je vrij, maar blijf bij mij. Vandaag overwegend bewolkt, straks na de middagluisteraar. 24 graden hebben we te goed. En de trein die vertrekt.

Je zou het moeten zien, luister. Gelukkig hebben wij hier geen camera's hangen die rechtstreeks onze uitzendingen uitzenden op de radio. Want de Jan in korte broek, het is zo sexy als het maar kan zijn, hoor. We gaan eruit, luister. Graag tot zondag. Salut allemaal.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè.
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè.
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: Het jongetje van 7 dat woensdag overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant werd mishandeld. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lievens.
7: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
6: De jongen van 7 werd woensdagavond in kritieke toestand door de hulpdiensten gevonden thuis. Alle hulp kwam te laat. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Arrivederci Maria was destijds een hele populaire plaat van Wiltura, maar u kreeg van mij de instrumentale versie te horen van Pepe Fernandez en zijn orkest. Goedemorgen allemaal. Ja, ik vind het heel fijn dat u ook weer van de partij bent, hè, op deze toch wel mooie vrijdag voormiddag. Ik ben er weer al voor u tot 12 uur met hopelijk heel veel zonnige muziek hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. En als je naar onze studio belt op het nummer 03-219-1727, dan kom je bij Maria Elvis terecht. Ik moet ook nog mijn collega, onze Danny, bedanken voor de mooie platen die hij in petto had tussen 8 en 10 hier bij onze radio. Goed, hier is onze eerste vocale plaat. Het is een nummer van Bobby Vinton met Save Your Kisses For Me.

En dat was dan weer een grote hit in 1976 van The Brotherhood of Man. Ze wonnen daar toen Eurosong mee voor Groot-Brittannië met dit nummertje. Maar u kon luisteren naar een versie van Bobby Vinton.

En dat was Johnny Burnett met Just Out of Reach. Ook heel bekend destijds van Patsy Cline. Deze man heb ik lang niet meer gedraaid, maar vandaag is hij van de partij. Want hier is Billy Eckstein met Gigi.

Dat was dus Robert Cogois met Buona Fortuna. Het was al een hele grote meneer tijdens zijn voetbalcarrière in Spanje, maar toen hij moest stoppen wegens een kwetsuur, kreeg hij nog meer internationale uitstraling als zanger. En dan heb ik het over Julio Iglesias. Is vandaag van de partij met dit nummertje Ella.

Ja, Cliff Richard heeft destijds ook minder bekende platen gemaakt, maar daarom zijn ze nog niet minder mooi, hè? Dat was hem dus met How Long Is Forever. Op zondag 9 augustus is Radio Minerva te gast in Wilrijk. Van 12 tot 16 uur presenteren Danny van Tichelen en Sis van de Bist live de activiteit op de Bist in het kader van het gezellige jaarmarktweekend. Zo zorgt de dansgroep Swing Station voor een wervelende demonstratie en een initiatie Lindy Hop, waarbij iedereen kan kennismaken met deze swingende dansstijl. Daarnaast kijken we ook uit naar de aankomst van de prachtige oldtimers tijdens de Jannie Engels Memorial. Een sfeervol gebeuren dat liefhebbers van nostalgie en klassieke wagens zeker zal aanspreken of bekoren. En op maandag 10 augustus is er dan de traditionele jaarmarkt.

Ja, bij dit warme weer is soms een frisse wind heel welkom. Hè? Die is welkom dan, hè? Want als het altijd zo warm is. Ja, zeg. Dus dat is niet alles. Hè? Daar werd een plaat over gemaakt, over dit fenomeen. Door Matt Dusk nog wel. Het is zijn versie van het bekende plaat The Summer Wind. Die trouwens ook door Frank Sinatra destijds werd uitgebracht. En wat denkt u van een stukje country en western muziek? Wel, hier zijn twee grootheden uit dat muziekgenre. En dat zijn Kenny Rogers en Dottie West. That's the way it could have been.

0: Nee. Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als ga, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
6: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was Horst Fischer samen met het orkest van Bert Brak met Fiesta Azul. Misschien kent u die plaat beter onder de naam Silito Lindo. En dit is Nederlandstalige nostalgie. We zijn toe aan een grote dame uit de Vlaamstalige muziekwereld die heel populair was in de jaren 50 en ook een beetje in de jaren 60. Want hier is onze eigenste Jo Leemans met onder andere Chi Chi O Chi, Santa Lucia en ook nog Come Back to Sorrento.

Hey, Prill Love, en misschien is de meest bekende versie deze destijds van Pat Boone, maar u kon luisteren naar een even mooie versie, volgens mij althans, van Johnny Mathis. En hier is Skeeter Davis in die zak. Het leven destijds altijd uit een zonnige bril. En dat is, deed ze met dit nummertje nog wel. Optimistic. Skeeter Davis.

Ja, ze zag het destijds echt zitten in haar nieuwe liefdesleven. I'm Optimistic, Skeeter Davis. En wat dacht u van een Duitstalig melodietje? Wel, hier komt er eentje, hè, van Danny Christian. En die is destijds verliefd geworden in de stad Amsterdam. In Amsterdam, waar ik verliefd.

I don't know why I love you, but I do. Hij wist niet hoe dat kwam, maar ik weet het alvast wel. Want die dame had zo'n grote aantrekkingskracht op hem dat hij er niet kon aan weerstaan. Dat was Vince Hill.

Dat waren Los Reyes Paraguayos met het mooie La Golondrina. En deze mensen die er nu aankomen, staan even stil bij een moment dat ze helemaal niet meer kunnen vergeten. Het was een heel heugelijk moment voor hen destijds. En dat was het nummertje Moments to Remember. Hier zijn de Ray Conniff Singers.

Ja, er zijn soms van die gebeurtenissen in een mensenleven die je nooit meer vergeet en waar je even blijft bij stilstaan. Moments to remember, dat waren de Ray Conniff Singers. En de laatste vocale plaat komt er nu aan, in deel 1 tenminste. En dat is nog een nummertje van Ine Jusson met het nummertje Both Sides Now.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd laat dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het Veurwaard me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door een keer.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het jongetje van 7 dat gisteren overleed in Merchtem in Vlaams-Brabant is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt Sabine Lieves van het parquet.
6: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisteren morgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
5: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. Bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden. Zondag gaan we opnieuw naar 30 graden of meer.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
10: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk José die had ook nog van alles liegen.
9: Robert... De expert 0326 93 93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
8: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
10: zeg?
8: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schuiven.
8: 0485-54-87-85.
11: Zoekt u eens meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoenarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was de gitarist Sonny James met het mooie RS2. En dat was de Spaanse inzending in 1973 voor Eurosong. Het werd toen vertolkt door de groep Mochedades. En ze behaalden naar de tweede plaats mee met dit toch wel mooi nummertje RS2. Men zegt wel eens, een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. Alhoewel, Andy Williams denkt daar heel anders over. A fool never learns.

Dat was Gerard Joling met To Solo To. En u bent toch in Nederland rondhangen. Ik heb hier nog een Nederlandse artiest voor u klaargezet. En die brengt een potpourri. U kunt onder meer luisteren naar Granada, Quiereme Mucho en ook nog Amapola. Hier is Marco Bakker.

Dat waren de Anita Carr-singers met If Not For You, ook gekend destijds van Olivia Newton-John. Op zaterdag 8 augustus van 19 tot 23 uur kunt u naar de 15e Nacht van de Kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Wilrijk en Hoboken zetten hun deuren open. Er zijn overal gids aanwezig en in sommige kerken is er ook een muzikale omlijsting. En de toegang is gratis. En wil u weten welke Antwerpse kerken er meedoen, dat kunt u dan vernemen op hun website www.topa.be. Dus www.topa.be.

Dat was het koor en orkest van Raymond Lefevre met I Love You and You Love Me. Freddie Quinn was ook een hele grote meneer in de Duitse muziekwereld. Was, is nog altijd, denk ik wel. Hè. Vandaag is hij van de partij, deze Freddie Quinn, met Kan Liebe alles verzeilen. MUZIEK

0: Het is de Duitse tegenhanger van die platenstijd van Telly Savalas. Hè? Some broken hearts never mend. Maar u kreeg Freddie Quinn te horen. En nu, wel, we zijn toe aan de boodschappen.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakkering gaan eten in het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, maai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Dat was het orkest van Bruno Bertoni met Die Kleine Kneipe. Ja, we kennen die plaat ook uiteraard in de versie van vader Abraham. Het kleine café aan de haven en die man is daar rijk mee geworden. Want die plaat is destijds in verschillende talen opgenomen door Engelbert Humperdinck, onder andere nog heel wat grote artiesten die daar een versie van gemaakt hebben van deze Het kleine café aan de haven van Pierre Gardner destijds.

Dat was uiteraard de bekende stem van een topartiest. Eddie Walje was het met de kleine jodeljongen. Cold, cold heart. Ja, en mensen die met een koud hart rondlopen, die verdienen geen kans volgens mij. Die mogen er echt niet zijn. Hè. Blijkbaar zijn er toch wel. Hier is Ronnie Hawkins. MUZIEK

Dat was Tony Arden met Return to Me. Rob de Nijs zong destijds Zet een kaars voor je raam. Wel, deze mensen denken er net hetzelfde over. En dat zijn de King Brothers. Put a light

Ja, ja, je mag zeker op en rekenen. Hè. There is always me, Eddie Arnold. Save the last dance for me. Dat is weer zo'n melodie die door heel wat artiesten op plaat is gezet. En wie niet mocht ontbreken, dat was de, of is de liedzanger van BZN geweest, Jan Keizer. Hier komt hij met Save the last dance for me.

Dat waren de Mudlarks met Lollipop. Het is bijna tijd om afscheid te nemen. Dus mensen, weer al bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug. En dat is morgen tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel luistergenot met collega Mark Maxi. We gaan eruit met een nummertje van de groep Sha Na Na. Een heel bekend nummertje trouwens dat er nu aankomt. Het heet Blue Moon. Nog een prettige dag en tot morgen.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De 3 mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
7: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De 3 verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
6: De 3 zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
8: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
6: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorig EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Lucas Envaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. 1 van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot 1 graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zo'n bienaveraar. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
13: Allemaal?
12: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze, dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Immobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Bobby Horse was dat met Summertime. Ik dacht, we halen hem nog even uit de kast voordat de zomer voorbij is. Hè. Vandaag is het in elk geval fantastisch goed weer. Maar het wordt weer warm volgende week. Van het weekend al geloof ik 30 graden en meer. Oké, okay. We bedanken Jan van Dam nog even voor de voorbije twee uur hier bij Radio Minerva. Welkom bij...

Het plaatsbuffet tussen 12 en 2 op de vrijdagmiddag hier bij Radio Minerva. Ja hoor, je hebt Mens Erger Je Niet, maar je hebt ook nog Tony Monopoly, After the Lovin' en Ray Conniff, For All We Know. Op zaterdag 8 augustus, morgen dus, van 19 tot 23 uur, kunt u naar de 15e nacht van de kerken in het Antwerpse. Verschillende kerken uit Antwerpen, maar ook uit Ekeren, Wilderijk en Hoboken, zetten hun deuren open. Er zijn overal gidsen aanwezig en in sommige kerken is er ook nog eens een muzikale omlijsting. De toegang is zowat overal gratis. Leuk, hè? En u kunt meer informatie terugvinden op de website www.topa.be.

Daniel Kishaar, en je viens pas te parler d'amour. En Nederlandstalige muziek, ja, uit Nederland, meer bepaald. Lang geleden dat ik dat nog eens gehoord heb. Jasperine de Jong en de Minutenwals. MUZIEK

You're the only one for me. There'll never be another.

0: ik moet hier bijna een traantje wegpinken, hè, met de Fontaine Sisters en Voices. En kort maar krachtig, een zekere John Barry 7 met Hit and Miss.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plaag van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet. Zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaag op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Frans is dat manneke.
7: Goedemiddag. Maak Maxi. Neemt je mee.

Het is daar op vele plaatsen nog warmer dan hier, dus thuis blijven is de boodschap. We brengen dan ook een beetje Spanje via de radio, dankzij Paloma San Basilio en Fiesta del Interior. En we hadden ook nog James Lloyd met het overbekende Keep on Smiling, want het moet natuurlijk gezellig blijven.

0: Niels Sedaka en The Stairway to Heaven. Het is te hopen dat ze daar ook een lift hebben. En Tony Bennett, I Left My Heart in San Francisco.
1: Welkom in het plagebuffet.

Precies 10 minuten voor 1 uur geworden met de geheimen van Bart Kajal voor aanstaande zondagmorgen. En we hadden ook nog Udo Jurgens een beetje aan het dromen met 17 jaren blondes haar. Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen.

Zo gaat hij stilaan naar zijn einde, hè? The Mavericks and Dance the Night Away. En daarvoor nog Jim Reeves. One Dozen Roses. En dan zijn we uitverkocht wat betreft het eerste uur.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De onkel van het jongetje op verdenking van moord. Sabine Lieves van het parket legt uit waarom.
6: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
5: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Al maar minder jongeren starten met een vaste job. Dat blijkt uit onderzoek van HR-bedrijf Acerta. Het gaat om het laagste aantal in de afgelopen 5 jaar. Amper 0,5% van het totale aantal nieuw afgesloten contracten. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt onderzoekster Florence Verplaatsen van Acerta.
7: We zien dat werkgevers vandaag voorzichtiger aanwerven door economische onzekerheid enerzijds. Daarnaast veranderen technologische evoluties zoals AI bepaalde instapfuncties en taken. En het zijn het jongeren die vaak afhankelijk zijn van die instapjobs. En daardoor voelen zij die veranderingen sneller dan andere groepen op de arbeidsmarkt.
5: Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook een keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Anvaux doen mee. De organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen. Maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden. En ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer, tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Aha, Minerva.
10: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Een van de vele hits van Bonnie M. Gotta Go Home, dat is voor straks. We gaan nog even blijven tot 2 uur met deel 2 van het Plaatsbuffet. MUZIEK

Ja hoor, The Green Door, gebracht door Jim Lowe en Cliff Richard met All My Love.

0: Nat King Cole en More. En deze was van Koen Krukke. Jawel hoor, met Quando Quando. We hebben oog voor muziek uit eigen land. En zo dadelijk ook nog met de Nederlandstalige die eraan komt. Maar eerst nog dit op zondag. 9 augustus is Radio Minerva te gast in Wilderijk. En dit van 12 tot 16 uur. En daar presenteren Danny van Tichelen en Sis van de Bist live de activiteiten op de Bist. En dit in het kader van het gezellige jaarmarktweekend. Zo zorgt de dansgroep Swing Station voor een wervelende demonstratie en een initiatie Lindy Hop, waarbij iedereen kan kennismaken met deze swingende dansstijl. Daarnaast kijken we uit naar de aankomst van de prachtige oldtimers tijdens de Jenny Engels Memorial. Een sfeervol gebeuren dat de liefhebbers van nostalgie en klassieke wagens zeker zal bekoren. En op maandag 10 augustus is er dan de traditionele jaarmarkt.
1: Marc Maxi serveert de mooiste melodieën in Plage Buffet. Plage Buffet.

Vijf minuten voor 1:30 geworden. Petula Clark en La Nuit n'en finit plus. En onze eigen Anne Christie met Windekind. Dames staan nog in de wachtrij, maar er is één stoorzender. Hier is een Johnny.

0: Johnny Burnett en Dreamin' en deze dance, ballerina dance, gebracht door Damita Joe.
1: De spanning stijgt. Het aftellen begint op 17 augustus op de radio. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000 beleef je mee live in de Minerva Feestent op de Plage van Sint-Anneke. Kom genieten van de unieke Minerva-sfeer. Ontmoet onze presentatoren en vier samen met ons een onvergetelijke Minerva-dag. De mooiste muziek, een gezellige sfeer en plezier voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom. Mis het niet, zondag 23 augustus vanaf 12 uur. De grote finale van de Radio Minerva Top 1000.
2: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Kopje koffie? Gezellig met Merk Maxi.

Bailindo, dan Madeira van Linda de Souza en Doris Day. Die had het over The Sound of Music. En dat is wat hij hier krijgt, hè. Muziek in overvloed.

Ja, dat gaan we niet meer vergeten. Perry Como en I Love You, Don't Forget It. En de Duitse tour op met Juliana Werding daarvoor. Hè? Met Geh nicht in die Stadt.

0: We hadden een instrumentaaltje van Manuel, genaamd Cachita. En deze sing was van Freddie Cole.
1: Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik.

dat ik jou moet missen, voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Het was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan die tijd,

0: te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.
1: André van Duin en voor altijd. Hier gaan de boeken toe. Ik heb nog Jerry Lewis klaarstaan voor jullie met Since I Met You Baby. En dan is er Ronnie Meijs met Tutti Frutti, als de techniek het allemaal een beetje in goede banen leidt. Ik ben er terug ergens in september.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtes zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
9: Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parquet van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parquet niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen na een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat op vakantie was in de regio. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt, is voor de onderzoekers een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28. Zondag tot 30 graden of meer. Begin volgende week koelt het dan weer een paar graden af.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in park en klassiek ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fin Fleur in de 5 seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekindgroen.be.
13: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
14: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
17: Merci Immobiep.
18: Aha. Minerva.
19: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Merchtem houdt de politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
9: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
8: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Journalist Jarno Berto.
10: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
8: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maximaal tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
12: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 0-2-26-93-93. Edem?
15: Aha, aha, aha. Minerva.

Vanaf maandag kan je stemmen op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En dit tot donderdag 12 uur om jullie winnaar te bevestigen.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: In Merchtem hebben de politie en het parket een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt journaliste Katrien Sales.
7: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
6: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
8: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
6: Op 25 september nemen de Duivels het op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer, tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
2: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
1: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
1: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
13: Robert, de expert? Nul draai? 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobelen. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar
3: één. Wat is er, Jos? Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah, ah.
6: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
8: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
7: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden. Zondag dan lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het ook warm.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
12: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
11: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
11: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen Braschot in de Nationale Loterij. Klassiek in Park en Klassiek Ontscheld. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris in het koor Fint Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. 15 augustus in Braschot, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets klassiekintgrun.be.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37. Radio Minerva.
1: Een hele dag voor jou. Het is nu 6 uur. Goedenavond. Radio Minerva.
2: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
3: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
2: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen. Wielrennen dan, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
4: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
5: Ja,
4: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
4: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485 54 87 85.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
8: Met Mark Gerard, wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes, en welkom bij uw Afternoon Delight en Marc Gerard. Ik hoop dat u klaar bent voor 2 uur goede muziek, om te beginnen met Elvis Presley, Rubbernecking.

Bless You met een jonge Peggy Lee in 1949. En op de achtergrond mocht Mel Tormé al wat meezingen. I Don't Wanna See Tomorrow, Nat King Cole.

Diana Washington, You're a Sweetheart, waarvoor dank, graag gedaan. Pepino Di Capri, ja, ik had dat bijna gezegd, Di Caprio, maar het is geen familie van Pepino Di Capri, dus heeft ons onlangs voorgoed verlaten, maar heeft toch Roberta achtergelaten. Hier dus, Roberta.

0: By the time I get to Phoenix, Glen Campbell. Ik ben een grote fan van Glen Campbell en ik ben daar niet alleen. Daar ben ik zeker van. Everyone's Gone to the Moon. Bobby Womack.
1: Here's a song with such a strong message. I'd like to take time out and sing it for you.

aanstekelijke muziek van The Turtles, Eleanor. Destijds, die groepen namen allemaal zo'n namen. Hè. Niet te zeggen alleen al The Beatles, maar ook The Monkeys, The Birds en The Animals. Maar deze niet. The Beach Boys, Tears in the Morning.

David Cassidy die doet dagdromen met zijn daydreamer. En wat kan ik daar dan beter achter draaien dan de Loving Spoonful Daydream?

had het al geraden, de titel van het nummer is Sam. Dat was dan speciaal voor die andere fan, ook nog van Olivia Newton-John. The Birds, die had ik al vernoemd, hier dan met You Ain't Going Nowhere.

Elton John met Rocket Man. Zalige muziek blijft dat. We zijn aan het einde gekomen wat mij betreft van dit eerste deel. Blijf bij mij tot na tijd zijn nieuws en reclame. En dan ben ik er terug voor nog een uur. Plezier. Dirty Old Man, de 3 degrees.

0: Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. De politie zet daarbij ook veel mobiele ploegen in, zegt Anne Berger van de federale politie.
7: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
6: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werd er ruim 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Zo'n 40.000 daarvan reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met het bedrijf. Bij de cyberaanval werden de mogelijke gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes. In Overijse in Vlaams-Brabant zijn 4 mannen een huis binnengedrongen. 1 had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's. Niemand raakte gewond en er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het Westnijlvirus. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niets van, maar in sommige gevallen kan dat wel leiden tot ernstige klachten. Je hoort Helijn Bonte van het FAVV.
8: Bij mensen is het ook zo dat ongeveer 80% van de infecties eigenlijk geen ziekte zal veroorzaken. En bij 20% zal het eerder griepachtige symptomen zijn, die dus ook na een goede week eigenlijk terug gaan verdwijnen. Het is echt in zeer uitzonderlijke gevallen dat die Westnijlkoorts een aanleiding kan geven tot bijvoorbeeld het ontwikkelen van een hersen.
6: Er is ook nog geen weet van mensen die in ons land ooit al met het virus besmet zijn. Wielrennen dan. De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo Borghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
9: Met Marc Gerard, wherever you are.

Welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw Afternoon Delight met Mark Gerard. En welkom ook Bas Kijks met Georgia.

The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Dat nummer maakt mij al jaren gelukkig. Wat mij ook gelukkig maakt is de herinnering aan de film Rocky. En dan dat nummer dat we bijna vergeten waren. You Take My Heart Away.

Patti LaBelle en Michael McDonald, On My Own. En dat was natuurlijk een kans om nog een van de Doobie Brothers, Michael McDonald, nogmaals te draaien. En dan ook zo snel. L'ennemi qui nous veut du bien, Michel Fugain.

vind het een prachtige uitvoering, deze Mijn dorp in de Kempen, door Connie Neefs, zuster van Louis natuurlijk, en dan nog met Toets Tielemans. Het stemt tot nadenken, tot reflectie. Reflections of my life. Marmalade.

Zo herkenbaar dat het altijd een beetje overbodig lijkt om hem nog aan te kondigen of af te kondigen. Gilbert O'Sullivan. Happiness is me and you. En dat is nog juist ook. De Boxtops. Ze blijven onder de 2 minuten met deze The Letter.

Rita Coolidge met I Don't Wanna Talk About It. Ja, u denkt natuurlijk aan Rod Stewart wanneer u dat nummer hoort. En u denkt dan ook dat ik hem ga draaien. Spijtig genoeg is dat niet het geval. Ik verbeter met Elvin Bishop. Fooled Around and Fell in Love.

voor alle Maria's van deze wereld. Of Maria's tekenletter Maria R.B. Greaves. Tell it like it is, Betty Swan.

0: Voilà, na Betty Swan zit het er zo goed als op voor mij. Moet ik in elk geval nu afscheid van u nemen wat betreft deze Afternoon Delight. Veel plezier met mijn collega Willems. Hebben ze van 8 tot 10. En u weet, dan ben ik er terug van 10 tot middernacht met de Platenbazaar. En anders tot volgende week in de Afternoon Delight, als u niet zo lang wenst op te blijven. Can't get enough of your love, baby. Barry White. Dit was Mark Gerard.
1: I've heard people say that too much of anything

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opgelet als je morgen de weg opgaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Amberger van de federale politie.
3: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
2: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken voor verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over 3 kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
4: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk 2 keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste 4 ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste 2 die degraderen naar de tweede klasse, rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
2: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook mindere wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
5: Willem van Walen. Het is zomer op je radio. Minerva.
6: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en

0: Mysterieuze vrouwen, ze bestaan in alle maten en soorten. Die van Chepstone & Dibbins was een dikke hit in de jaren 70. Welkom op vrijdagavond bij Radio Minerva.
1: Welkom bij onze zonnige cocktail.
2: Het is Van Datte in zomermodus.
0: Ja, alweer een zomerse en vakantieaflevering van dit programma. Veel muziek, straks de Club van Zestigers ook. En daarin gaan we wat heerlijk lekkere verboden dingen doen. U kent ons recept. Vrijdagavond, dat is Feel Good Radio. Bij Minerva, wees welkom.
3: Willem van Walen.
4: Trekt hier.

Ja, we hebben nog maar pas een aantal hittegolfjes doorzwommen en Jack Jersey nodigde ons al uit om mee naar Mexico te gaan. Enfin, we hebben andere ideeën in ons hoofd. Op dit moment dan toch. En zo'n goed idee zou zijn dichter bij huis blijven. Wat dacht je bijvoorbeeld van de zon en strand van Sint Anneke?

Het blijkt dat deze Tis van Datte vrijdagavond vakantiegewijs alle kanten uitschiet. Mexico, het strand van Sint-Anneke en zo net ook Rocco Granata, Bella Italia. Bij temperaturen die soms de pan wel eens durven uitswingen, zullen wij het zo dadelijk eens onder stoom gaan brengen hier bij Minerva. Na deze van B.G. Thomas.

Trek de dansschoenen aan, want in augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: Meijers. Iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: Het nummer waarover we het vandaag hebben in de Club van Zestigers is een soort tweetrapsraket. Want Henky Panky werd in 1964 opgenomen door de Shondells. 2 jaar later namen ze er zanger Tommy James bij om een remake te maken. En het was die versie die 1966 in zowat alle hitparades ter wereld verscheen. Uitgebracht in de meimaand van 66 stond hij bij ons in de zomer van datzelfde jaar erg hoog genoteerd. Met het nummer werden heel wat platenmaatschappijen afgeleurd, maar er waren er weinigen die erin geloofden. Tot het uiteindelijk in de Verenigde Staten op het Jubilee Record label terechtkwam en later voor Europa door Roulette Records. Tommy James en de Shondells, het gekende Henky Panky. Exact 60 jaar oud en dus terecht een member of the club.
0: De

senioren, Willem Horen. Dit is Willem van Walen op Radio Minerva.

Ik denk dat je bij dat soort activiteiten al snel terecht zult gewezen worden. Bart Peters, zo van die zomerdagen en elke tet wordt er opgezet. Ja, je moet daar tegenwoordig voorzichtig mee zijn. U weet het. Ach, de radio, sommige mensen zeggen het wel eens. Jullie zijn zo goed, te goed voor deze wereld. Dank u wel, lieve vrienden.

Ja, ze was nogal controversieel in de jaren 50 en 60. Vooral dan toch in de Verenigde Staten. En Loretta Lynn, die maakte er een liedje over. Over de pil. Voilà, ze. Weten we dat ook weer. Zullen we onze stembanden nog eens flink insmeren en het keelgat flink gaan openzetten. Luciano Pavarotti.

Einde van dit eerste deel. Het is van Batten deze vrijdag, de eerste van de augustusmaand. Na het nieuws en de mededelingen van 9 uur zijn we er weer. Dus blijf bij ons, bij Minerva dus.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
3: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook

0: ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie. De oom is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. En in het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag, dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep, dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd er een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder, het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot zelfs 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
2: Mannekes, zitten jullie er klaar voor? Want

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Radio Minerva, het is van datte.
2: Senioren willen hem horen.
1: Op vrijdagavond. Het is vandaag.

0: Andere kant van negenen, deel 2 op een vrijdagavond. Radio Minerva, dat betekent Tis van Datte. Een programma vol afwisseling van muziek, informatie en soms wel eens een frisse en krachtige uitspraak. Ja, een mens moet voor zijn mening durven uitkomen. En die van ons is meestal muzikaal getint. We begonnen met de classics Papa Pippone. Over de zomer zijn 1001 platen gemaakt, maar die van Nat King Cole springt er ieder jaar weer een klein stukje hoger uit.
1: Radio Minerva en Willem, een zomerse vervolging.

sunny boy. You're sent from a heaven, and I know your worth.

Voor een keer is niet die van Wim Soutar, maar die van Yves Segers wel. Allemaal. En Al Johnson had het over Sunny Boy. Ja, muziek van heel lang geleden was dat. Dat moeten we toegeven. The Yellow River van Christie is een welbekende danshit uit de jaren 60. Maar wij hebben vanavond voor u een andere versie van een band die heet The Outlets.

Paris sera toujours Paris, jawel. Het is zover, hè. Vive le vélo en Zaz. Je hoort ze elke dag weer op je televisie ook. Maar wij maken radio. Tot 10 uur nog. Tot aan de platenbazaar van Marc Gerard. Meneer Bobby V werd ooit gezien als de gedoodverfde opvolger van Buddy Holly. Hij trok ook een tijdje met zijn orkest de Crickets rond. Zijn versie van Susie Q willen we u vanavond niet onthouden.

0: Minerva op vrijdagavond. De zomer bij jou thuis.
1: Minerva. Adverteren doe je niet zomaar. Radio Minerva.
2: Trek de dansschoenen aan, want in augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

De Mavericks, ondanks de dood van Raoul Malo, blijft de band toch nog populair. Maar optreden doen ze voorlopig dus niet meer. En de Beach Boys, die zochten het aan de zonnige stranden van Californië. U weet wel. Ik weet niet of het in deze zomer een goed idee is. Maar af en toe een goede frisse boogie-boogie moet toch wel kunnen, zeker.

Radio Minerva. Nu ook op DAB+. Radio. Het is van dat en nee.

Ik zal het maar bekennen, voor deze meneer en voornamelijk dan zijn muziek had ik toch wel een dikke boom. Joshua Caddison. Zijn Jesse is wereldberoemd en ook deze Beautiful in My Arms geeft ons nog altijd koude rillingen. Maar dat gaan we snel verhelpen, want Luc Bral brengt alweer de zomer in huis. Hey, hey, precies.

vuilnismand. De schootkantoor, hebba, dat is niks voor mij. De zon schijnt door de ruiten en ik hots het bots naar buiten.

iets van jonge dames, meisjes en vrouwen. Pepe Aguilar por una mujer bonita. Dat is dan waarschijnlijk geen kleding- of koffiemerk, maar dat zal de naam van de dame zijn vandaar. En een stukje bluegrass met Tom T. Hall. We gaan richting 10 uur. Ik zie de deur van de platenbazaar

Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?

En met deze Bobbejaan en Theo Mertens besluiten we deze vrijdagsaflevering op de eerste zomerse vrijdagavond van augustus. Wat ons betreft volgende week opnieuw zelfde scenario. Tot dan, over 8.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Journaliste Katrien Sales.
3: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
2: De moeder en de oom van het kind waren al gekend bij de politie voor andere feiten. De oom is nu opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. Er zijn gisteravond opnieuw 2 drones gespot

0: boven een Duitse luchthaven. Deze keer gaat het om een militaire basis in het westen van Duitsland. De militaire politie heeft nu een onderzoek geopend. Dinsdagavond werd al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Ze zeggen dat het in scène gezet is om Rusland in een slecht daglicht te zetten. In het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag. Dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep. Dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd een historisch laagterecord gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. En de droogte brengt op verschillende plekken in Europa overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog weer aan de oppervlakte. In de bedding van de Donau in Hongarije zijn onder meer twee Duitse soldaten en explosieven gevonden. In Servië kwamen verschillende scheepswrakken aan de oppervlakte. En door de natuurbranden in Frankrijk werden er honderden oorlogsgranaten ontdekt. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal tot 31 graden zelfs. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
1: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, Niels de Duifkes. Welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. De zachtste momenten van de week en ook de laatste. I've Got the World on a String. Louis Prima.

Catherine Russell en we houden het jazzy vanavond. En dat kan ook in het Frans met Enzo Enzo. Dat is haar naam. Ik dacht altijd dat het een groep was. Ze is een Parisienne en beïnvloed door Billie Holiday en de rest. Juste quelqu'un de bien.

Frans Halsema, dat was ik. En we zijn hem toch een beetje vergeten. Als hij eens tijd heeft, moet u toch eens naar zijn oude LP's luisteren. Frans Halsema, het is altijd de moeite. Desafinados, dan gets Ciao Gilberto.

De kwaliteit kon er nog door, vond ik. 1953 op 78 toeren. Nat King Cole with a handful of stars. Can't we be friends? Ik hoop het. Stuur me maar een berichtje op markgerard@radiominerva.be en dan geef ik u Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.

Robert Palmer was dat, You're So Desirable. U kent hem misschien meer van Every Kind of People of Addicted to Love. Ja, hij mocht maar 54 worden, maar toch, het was een fenomeen. Crazy, Leanne Rimes.

James Taylor, Fire and Rain. En iemand dacht, zou het geen goed idee zijn om Billy Joel eens samen te zetten met Ray Charles en te zien wat daarvan komt. Het bleek een uitstekend idee, want wat kwam eruit voor deze Baby Grand.

I Can Tell You Why van de Eagles. Voilà, dit alles gezegd zijnde, dan ben ik bijna aan het einde van dit eerste deel. Ik laat de muziek rustig uitspelen tot het tijd zijn en dan hoort u mij terug tot middernacht. Diane Schuur, Come Rain or Shine.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de haven van Amsterdam heeft de douane 800 kilo cocaïne gevonden in een containerschip. Het was onderweg naar de haven van Antwerpen, dat melden Nederlandse autoriteiten. De drugs was verstopt tussen voedingswaren en was zeker 30 miljoen euro waard. Het schip kwam uit West-Afrika. Dat is de laatste jaren een belangrijke tussenstop voor cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika wordt de drugs eerst naar daar vervoerd, met daarna Europa als eindbestemming. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat 10.000 migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. Er woedt een nieuwe bosbrand in Frankrijk, vlakbij de grens met ons land. Het bos ligt zowel in de provincie Henegouwen als in Frankrijk. De brandweer zou het vuur intussen wel onder controle hebben. Er zou zo'n 5 hectare natuur verwoest zijn. Ook het verkeer tussen ons land en Frankrijk is er onderbroken. Morgenochtend zou dat weer normaal moeten verlopen. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezoldi nog. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
3: Bedankt dat u gebleven bent voor het tweede deel van deze Platenbazaar bij Marc Gerard. Op vrijdagavond, in deze laatste twee uren van de week, zijn we iets vrijer in de keuze van de muziek en we gaan ons net ook iets breder gooien. Ja, that's the way I feel about you. Bobby Womack.

Mavis Staples was dat, van de Staples Singers. Uiteraard, You've Sent Me. Ja, u heeft mij gevraagd en u bent gebleven. Blij dat u nog luistert. Make Someone Happy. Jamie Cullum.

Polanka met zijn jazzy cover van het oorspronkelijke nummer was van Spandau Ballet, True, uiteraard. Ik zeg weer uiteraard, omdat ik ervan uitga dat u uiteraard en vanzelfsprekend dat allemaal al weet. More Than This, dat wist u ook al, was oorspronkelijk van Roxy Music, hier door Norah Jones.

Shelby Lynn met Don't Mind If I Do. Men klasseert dat wel eens onder country. Maar diegenen die mij kennen, u weet, ik klasseer niet graag. Tenzij in goede en slechte muziek. En het was de eerste dus, goede muziek. Acqua di Marcio of Marco, Elias Regina en Jobim voor de zwoele tonen van vanavond.

To Be With You van het Joe Cuba Sextet. Ja, het is natuurlijk niet dat Braziliaans van ervoor, maar ik vind dat dat dan bij elkaar past. En als het niet past, ja, dan doe ik het wel passen. Forever, The Little Dippers.

The Times met So Much In Love. En u kreeg er ineens het geluid van een volledige oceaan of minstens een zeetje bij. Say You Don't Mind, Colin Blundstone.

Diana Kurtz was dat met Love Gets in the Way. En dat bedoel ik dus met mijn net iets breder. Net iets breder gooien. Maar dat is veel netten. Ja, ik vind dat een fantastische stem. Die blaast me uit mijn sokken. Moest ik die al aan hebben. She's Got Away, Billy Joel.

One Fine Day, ja, die vertraagde versie van dit zo gekende nummer van de Chiffons destijds door Natalie Merchant hier. Ja, dat werkt toch, hè. Dat werkt fantastisch. Mooie vrouwenstemmen, daarover gesproken, kan ik u er nog eentje geven. Candace Springs, Unsophisticated.

Candace Springs, Unsophisticated. Ik hoop dat ik dat altijd mag blijven. De kans dat er iets anders gebeurt is ook bijzonder klein. Tijd om afscheid van u te nemen. Het was zeer aangenaam voor mij. Ik wens u een zalig weekend, zoete dromen. En uiteraard geef ik u een big kiss. Dit was Mark Gerard. En ik geef u nog voor de nacht Van Morrison met Stranded.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlessen Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trezolti nog. Je hoort clubspeler Joaquin Seys.
3: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. En dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
2: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.